Hi almal, my naam is Sean George van Alive in Kaaps en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

jaren die begin niet altijd dadelijk niet. Maar het maakt ons niet van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons het van de zin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Ons allemaal maken ons fouten, maar dit is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het dapper is dit ook, ik nou dat alles wat gebeurde. Daar is echt zeker goed, dus wat ik weet, ik omgekeerd heb. Maar die leven werkt zo niet in de mensen tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor dit alles wat er al voor mij betekent. Het is wel je minder, zodat ik wel eerder dat jullie moet weten. Dat het Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net alsof ik eerst rivier. De lieve is er in de maat, toch is het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat wat zak maken. Plek voor plannen en verdrummen, gewoon krak. Ik ben toch niet dood, tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn namen beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven, of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken van kogels en het al die honger. Dat is jullie zijn niet gelukkig voor dit gebeurd. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot dan moet jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: Kom luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrydag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: dan sê, wil jy jou muziek op ons radio weer, stuur jou likkie in MP3 formaat aan muziek en gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio, met stijl.
1: Ja, ons kan hier so bykie saam met die bokke, en natuurlijk môre een groot dag daar in Soweto.
2: Die ouwens prom in die bar, want dinge lyk naar, vir die rest van die bloody seisoen. Yeah.

So 9:53 en ja, jy moet jou naweek geniet man. Lekker daar voor die televisie en geniet die rugby. Gaan groot daar waar jy is, tot maandagochtend 9:00. Hier is Alte Stewart met Jaco Kalahari.

ze voorbij. Boerenkakjes, niks kan ons kei. In die middel van een cirkel staan een man met een snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier sy broers, dier sy span. Hy sê

Goeienaand luisteraars, jy is ingeskakel by Gang Groot Radio. Dit is 2 minute na 7. Jimmy hier so met vrijdagavond keiertijd. Ons gaan vanavond van my lekker keier. Skakel in, sit jou radio aan, nooi die bieren en somme al jou vrienden. En kom keier lekker saam met my vanavond. Net hier op Gang Groot Radio, jou nummer 1 internet radiostasie in die land.

ja, luisteraars, daar het ek my drie in een rij gespeel vir julle al drie van DJ Ossewa. Klap, klap, song, en daar is wat julle natuurlijk die stem gehoor van Rapie Knapie. Ja, dit is so jammer dat hierdie orkest en hierdie band so uit mekaar uit is, nee. Maar dinge gebeur, en dan tweede een wat ek het vir julle daar ook gespeel, klim in elkaar en rij, en dan vastvat van DJ Ossewa. Dit is so 20 minute, 19 minute voor 8, en jy is ingeskakel, luister na Jimmy hierso met vrijdag aan keiertijd, lekker om saam met jou te keier, en kom stuur vir my boodskapie daar so, en sê vir my, van wat se dorp af is het, en is het koud daar by julle, soms so laaste koue natuurlijk, nee, ek dink is die laaste stuiftrekkings hierdie, dan is die baiekies uit, en dan wil ek ook nou sommer vir Janine hulle daar so groet, en vir hulle sê, dankie dat julle ingeskakel is vanavond, en ek het juist vandag van gesê, Janine werk saam met my, daar by Natref in Sasselburg, en ek het juist vandag van gesê, dit is nou net die dag, wat ek besluit, ek trek nou nie vir my een baiekie aan nie, en vrachtig toe ons nou moet huis toe gaan, toe sit ijsag koud buitenkant en sopnat gereen, maar nou ja, dit sê jou seker leer om maar een ou baiekie daar achter in die kar te hou, vir ons weet nie wat die seisoene maak nie. Maar Janine, welkom daar so vir julle, en julle moet lekker keier saam met my, tot en met 9 uur vanavond, hier so saam met Jimmy, gaan groot radio met vrijdag aan, keiertijd, en dan daar so morgen, wil ek net vir julle sê, op hoogte hou, saterdag jou leid, 8 uur tot 10 uur morgenochtend, saam met ons eie Andrei. Bly ingeskakel morgenochtend, skakel gerus in, en kom luister lekker met saterdag jou leid, saam met Andrei, op Gaan Groot Radio, 8 uur tot 10 uur, www.gaangrootradio.co.za. Soos julle sal luister, ek het al paar ou Afrikaanse songs saamgebring, en daar sê Petro, dit klink 100%, hallo daar, lekker om jou stem te hoor, naam Petro, dit is lekker gewees om vir julle ook te kom keier daar so in George, ach dit was nou een plesier gewees, en luisteraars, ek moet hom nou vir julle sê, Wessel mag maar braai hoor, so Wessel as enigszins iemand vir jou sê, dis André ingesluit dat jy nie kan braai nie, dit is nie waar nie, jy kan braai, en och, die ontbijt wat jy en Petro vir ons gemaakt het die volgende ochend, ach nee, wat ons kan net nie uitgepraat raak nie, weer eens baie, baie dankie vir julle gasvryheid, ons waardeer het so, so baie. En natuurlijk daar so het ek boodskapie gestuur vir Nita, en ek het van gesê, ek gaan definitief daarby hulle aankom in Kimberley, as ek wees hoe die paaikie so terugvat Weskus toe, en Nita sê vir my, dit sal baie lekker wees, om vir jou te ontmoet, en saam koffie te drink, ons gaan definitief saam koffie drink, maar ek dink nou my eerste keier, wat nou op my wag, wat op my bucket list is, is daar in Pretoria, daar by Charlotte en Eddie, ek gaan daar om gaan by hulle, en ja, ek sal so graag, al ons luisteraars, dalk wil gaan keier, maar ek dink dit is onmoontlik, André, om by al die luisteraars uit te kom, om net een bykie die gezicht achter die, by die stem te sit, en net een bykie blad te skit en te sê, hallo, hoe gaan het met julle? Julle luister so getrou, na my op een vrijdag aand, met vrijdag aand keiertijd, en dan saterdag aand, boerejol tussen 6 en 8, dan gooi ek vir julle toe met die lekkerste boeremuziek, natuurlijk hier op Gaan Groot Radio. Maar nou ja, ek dink het is onmoontlik om by al die luisteraars uit te kom, maar ons moet daarom nou iewers te begin om by julle uit te kom, nee, is het nie so nie. Nou ja, kom ons keier een bykie verder, ek gaan vir julle hierdie prachtige nommerkie, ach kom, ek speel om somme daal vir Janine hulle, net om met julle lekker saam met my keier vanavond. Dit is natuurlijk Steve Hofmeyer met Suspicious Mind. Geniet om Janine.

Ach ja, nee, Bartskinders, Bos Orkees, die manne kan daar maar hoor. Ach ja, nee, wie maak vergaans by lekker. Dit is lekker hier so op Gang Groot Radio. Skei lekker saam met julle. Hier is een nommerkie daar van Charlotte natuurlijk. Ek kan nie van haar vergeet nie. Charlotte Bennett met 1 miljoen liggies.

Nou ja, Charlotte Bennett se musiek bly daar maar pragtige musiek. Ek dink die volgende song van haar, ek het vir Charlotte gesê aan Pretoria, ek kan maar nog een speel van Charlotte Bennett, en had ek sommer 2x3 in een rij gespeel op my program vanavond, maar hierdie ene is seker een van Charlotte Bennett se beste songs ooit wat sy opgeneem het, boombalwe Oumas. Oumas is net so wat sy, vir al die Oumas aan buitenkant sing, ach sy sing het so liefdevol en met soveel gevoel vir al die Oumas aan buiten. En, maar ek gaan hom nou nie vanavond speel nie, maar ek gaan hierdie ene speel. En luisteraars, luister net na die woorde van hierdie song. Dit is natuurlijk my gunsteling van Charlotte Bennett en dit is Reenboog. Geniet het!

Nou, dat is dankie Mari daar. Dat is hy. Goed, natuurlijk Mari daar. Voor vier op RSG. Bok van Blerk en...

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

was ik door zo'n hoor. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed.